0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gent-Brugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. De nieuwe werken, ja, die moeten voorbereid worden voor volgend jaar en daar zijn ze nu mee bezig. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In New York in de VS zijn twee mensen omgekomen toen een boot kapseisde, vlakbij het Vrijheidsbeeld. Het gaat om een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden. 12 anderen werden gered, dat meldde Amerikaanse media. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In het voetbal heeft Anderlecht zijn competitiestart niet gemist. Het won met 2-1 van La Louvière na een doelpunt in de slotminuut. La Louvière kwam eerst op voorsprong, maar uiteindelijk won Anderlecht toch. La Louvière speelde ook meer dan een half uur met 10 na een rode kaart. Eerder verloor Racing Genk met 2-1 van Zulte Waregem en won Charleroi met 3-1 van OHL Leuven. De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen, voor de tweede keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Aise en pakt zo de derde overwinning in de Tour. De Poolse Kasia Niewiadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo-Borgini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch wat opklaringen. Het koelt af tot 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, maximaal 29 graden. Dinsdag 26 graden zonnig en droog, maar daarna opnieuw warmer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. De nieuwe werken, ja, die moeten voorbereid worden voor volgend jaar en daar zijn ze nu mee bezig. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In New York in de VS zijn twee mensen omgekomen toen een boot kapseisde, vlakbij het Vrijheidsbeeld. Het gaat om een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden. 12 anderen werden gered, dat meldde Amerikaanse media. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In het voetbal heeft Anderlecht zijn competitiestart niet gemist. Het won met 2-1 van La Louvière na een doelpunt in de slotminuut. La Louvière kwam eerst op voorsprong, maar uiteindelijk won Anderlecht toch. La Louvière speelde ook meer dan een half uur met 10 na een rode kaart. Eerder verloor Racing Genk met 2-1 van Zulte Waregem en won Charleroi met 3-1 van OHL Leuven. De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen, voor de tweede keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Aise en pakt zo de derde overwinning in de Tour. De Poolse Kasia Niewiadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement, de Italiaanse Elisa Longoborgini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch wat opklaringen. Het koelt af tot 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, maxima 29 graden. Dinsdag 26 graden zonnig en droog, maar daarna opnieuw warmer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Allee, kom.
1: Dat waren ze nog eens een keer, de jongens vanuit Antwerpen. De Antwerpse Strangers, niet, maar wel de vernieuwde versie ervan. Laat ons het zo uitdrukken. Dus, en ze doen dat echt goed hoor. De jongens van Viertakt brachten de oudere hit van de Strangers met een blave gescherpte. Welkom vrienden, we zijn er wederom heel graag aan begonnen aan een nieuwe start van onze aflevering van deze muziekdoos. Wat hebben we meegebracht? Uiteraard wederom een mengeling van oud en nieuw. Zoals deze, dit is nieuw, Jane Dean, Jamie Dean en die kleine Melody.
2: Die kleine

ze blijven het na al die jaren nog steeds doen, die pareltjes van toen. En gelukkig kunnen wij deze nog draaien. En dat doen we met ontzettend veel plezier in onze programma's op jouw radiostation. Wat denk je om nog eens wat nieuw werk te draaien? Nieuw, ja. Voor het eerst kwam het uit in 2013 als solosingle van Bobby Prince. Vandaag, 2026, is het een duo geworden. Bobby Prince en Antonio. Hou me vast.

Jerry B. En natuurlijk, nee, Johnny Hoes en de zangeres zonder naam met een leuke meezinger die we wel kennen vanuit vervlogen tijden, daar bij die molen. En Bonnie Sinclair, dat is lang geleden, hè, zeg. We gaan ons wat draaien in onze muziekdoos vanuit haar repertoire toen ze nog in het Engels zong. Dat was vanuit de beginperiode. Clap your hands.

Suriname door de jaren heen heel wat leuke succesnummers op, maar ook zoals deze Clap Your Hands, deze mooie stem van Bonnie St. Clair. Begin van de maand, om precies te zijn, 2 augustus, werd onze grootmeester van het Vlaamse lied Vultura 86. We gaan van hem nog eens een van zijn leuke hits draaien vanuit die gouden 70er jaren. Het verhaal over Damdidam.

van die mooie klassiekers van die gouden 70er jaren, vrienden. En die muziek die is toch onsterfelijk. Zoals deze Son of My Father. En je gaat ze nog geregeld horen voorbij komen in deze aflevering van Muziekdoos. Ook een jarige deze maand is natuurlijk Bart Kajel. Hij is 66 geworden en we draaien van hem nog eens graag zijn nieuwste zomersingle. Zot verliefd.

Michaëlse 66 geworden op 2 augustus. En we hebben nog jarigen in onze Vlaamse showwereld, hoor. Ik zal er voor jullie nog enkele draaien in deze aflevering van Deze Muziekdoos.

Zot verliefd, een leuke nieuwe single voor Bart Kajal. Een nummer waar je vrolijk van wordt. En dat doen we ook altijd, als we maar muziek hebben. En met een glimlach op de mond. Keep on smiling. Maak er een leuke dag van. Geniet van de muziek die wij draaien hier op jouw radiostation. In ons programma van Muziekdoos. James Lloyd.

0: on Smiling met James Lloyd. En onze volgende artiest die duikt deze maand in de studio voor zijn nieuwe single in te blikken. En natuurlijk ook ons nieuw duet. Want ik heb het over Jeremy Cazalet. Jullie weten wel, samen hebben we ook een hitje opgenomen. Mag wel zeggen een hit, want het is meer dan 36.000 keer gestreamd. Dus onze Alexander versie. Maar hij heeft ook een eerste single opgenomen. En die heeft het ook ontzettend goed gedaan. We gaan er nog eens naar luisteren in afwachting van zijn nieuwe die er heel gauw aankomt. Hier is Jeremy Cazalet.
1: Je l'ai vu près d'un laurier, elle gardait ses blancs.

Jimmy Vray met zijn prachtzang. Zo jong, je hoort het niet meer zo vaak voorbij komen op de radio. Daarom dat ik het voor jullie doos met veel plezier uit het grijzere gedeelte van de muziek heb gehaald. En dit dus vanuit die gouden 70er jaren. We hadden hem dus nog eens graag onder het stof onderuit. Terug naar het recentere werk. Larissa, als ik naast je sta.

heerlijke muziek om te draaien, deze van John Travolta en Olivia. En we hebben deze maand nog een jarige. Ja hoor, hij is geboren op 8 augustus 1948. Hij wordt 78. Salim Segers. We draaien voor hem graag deze. Aan zee.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82.

0: 10 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree. Van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet. En over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Tennissalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: In het Nederlandse Uden zijn twee Belgische meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een zwaar auto-ongeval op de snelweg. Hun auto raakte van de baan, sloeg over de kop en belandde in de gracht. Ook de vijf andere inzittenden van het gezin raakten gewond. De snelweg was een tijd lang volledig dicht. Opgelet als je vandaag de weg op moet, want er is grote verkeershinder op de E19. Op het knooppunt in Machelen wordt het wegdek vernieuwd, waardoor het tot 26 september amper twee rijstroken

0: open zijn. Ook in Rums, de richting Brussel, is er zware hinder door wegenwerken tot 22 augustus. De op- en afritten in Rums zijn daar volledig afgesloten. In het Deense Holbeek zijn 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de politie brak er eerst een massale vechtpartij uit, waarna vanuit een passerende auto het vuur werd geopend. De politie heeft 2 twintigers van 22 en 23 opgepakt, maar het onderzoek loopt nog. In een ziekenhuis in het Franse Le Mans zijn 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een patiëntenkamer. 1 slachtoffer is er erg aan toe. De oorzaak is onduidelijk en de brandweer onderzoekt of een medisch apparaat heeft gefaald of dat er op de kamer is gerookt. In het voetbal hebben Antwerp en Anderlecht hun start in de nieuwe competitie niet gemist. Antwerp won met 2-1 van promovendus SK Beveren na 2 late goals. Ook Anderlecht pakte de 3 punten tegen La Louvière. Het werd 2-1 na een winning goal in de absolute slotminuut. Vandaag grotendeels zonnig met later wat wolken, maxima 29 graden. Morgen dinsdag een graad of 26, iets minder warm, zonnig en droog. Maar vanaf woensdag klimmen de temperaturen opnieuw omhoog en we halen vermoedelijk donderdag en vrijdag 36 tot 37 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
3: Hey, ik ben John Donson en verkoos als Monza favoriet met mijn nieuwe nummer Ik Wil. Veel luisterplezier.
2: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Gebroeders Verson doe het zelf schijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Jeroen Mone, Schurrestraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jordelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrestraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijs.

0: Dierenvoeders te Hagen door een kind rooien, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorp, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089-650-643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
4: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
6: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: In een Nederlandse Uden zijn twee Belgische meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een zwaar auto-ongeval op de snelweg. Hun auto raakte van de baan, sloeg over de kop en belandde in de gracht. Ook de vijf andere inzittenden van het gezin raakten gewond. De snelweg was een tijd lang volledig dicht. Opgelet als je vandaag de weg op moet, want er is grote verkeershinder op de E19. Op het knooppunt in Machelen wordt het wegdek vernieuwd, waardoor er tot 26 september amper twee rijstroken open zijn. Ook in Rumst richting Brussel is er zware hinder door wegenwerken tot 22 augustus. De op- en afritten in Rumst zijn daar volledig afgesloten. In het Deense Holbeek zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de politie brak er eerst een massale vechtpartij uit, waarna vanuit een passerende auto het vuur werd geopend. De politie heeft twee twintigers van 22 en 23 opgepakt, maar het onderzoek loopt nog. In een ziekenhuis in het Franse Le Mans zijn 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een patiëntenkamer. Eén slachtoffer is er erg aan toe. De oorzaak is onduidelijk en de brandweer onderzoekt of een medisch apparaat heeft gefaald of dat er op de kamer is gerookt. In het voetbal hebben Antwerpen en Anderlecht hun start in de nieuwe competitie niet gemist. Antwerpen won met 2-1 van promovendus SK Beveren na twee late goals. Ook Anderlecht pakte de drie punten tegen La Louvière.

0: Het werd 2-1 na een winning goal in de absolute slotminuut. Vandaag grotendeels zonnig met later wat wolken, maxima 29 graden. Morgen dinsdag een graad of 26, iets minder warm, zonnig en droog. Maar vanaf woensdag klimmen de temperaturen opnieuw omhoog en we halen vermoedelijk donderdag en vrijdag 36 tot 37 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
3: Hey, ik ben John Donson en verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe nummer Ik Wil. Veel luisterplezier.
2: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 geweerde muziek met toffe krakers, met de was en de plas. Met het programma Muziekmix samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We zijn vertrokken voor 3 uur muziek tot de tijd zijn van 12 uur. We gaan nu luisteren naar Calvin Hortz door jou, om dan te vervolgen met Celine Dion, I Love You, om dan te vervolgen met Brunner Brunner, Daarom Liep Ich Dich.

We gaan nu luisteren naar een duet van Dana Washington om Broke Benton, om dan te vervolgen met Blijpsteen van Duwe Alpengold, om dan te vervolgen met Accent, Mijn Engel Bewaarder.

We gaan nu luisteren naar een rustige weergave van een instrumentale van Ruud Alpenhoff, Schaumend Brechen die Wellen. Om dan verder te luisteren naar Frans Bauer, heb je even voor mij.

0: Leuk dat je luistert!
1: Allemaal op vakantie?
2: Nee.

Ja, lekvlot nummer van Frans Bauer, heb je even voor mij. We gaan nu luisteren naar Eddie Perina, The Wonder of You, om dan te vervolgen met een duet van Corrie Konings en Koos Alberts. Ik wil altijd bij jou zijn.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
5: Beste luisteraars, er is weer een grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus 2 te Kinrooi.
6: De Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Vanaf 7 augustus, dagelijks in actie. Coffee to go. Een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij de Korenaar.

0: elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Ze zijn er weer, de heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dulse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienstchakiyake.be.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 euro. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11.30 uur tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: In een Nederlandse Uden zijn twee Belgische meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een zwaar auto-ongeval op de snelweg. Hun auto raakte van de baan, sloeg over de kop en belandde in de gracht. Ook de vijf andere inzittenden van het gezin raakten gewond. De snelweg was een tijd lang volledig dicht. Opgelet als je vandaag de weg op moet, want er is grote verkeershinder op de E19. Op het knooppunt in Machelen wordt het wegdek vernieuwd, waardoor er tot 26 september amper twee rijstroken open zijn. Ook in Rums, de richting Brussel, is er zware hinder door wegenwerken tot 22 augustus. De op- en afritten in Rums zijn daar volledig afgesloten. In het Deense Holbeek zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de politie brak er eerst een massale vechtpartij uit, waarna vanuit een passerende auto het vuur werd geopend. De politie heeft twee twintigers van 22 en 23 opgepakt, maar het onderzoek loopt nog. In een ziekenhuis in het Franse Le Mans zijn 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een patiëntenkamer. Eén slachtoffer is er erg aan toe. De oorzaak is onduidelijk en de brandweer onderzoekt of een medisch apparaat heeft gefaald of dat er op de kamer is gerookt. In het voetbal hebben Antwerpen en Anderlecht hun start in de nieuwe competitie niet gemist. Antwerpen won met 2-1 van promovendus SK Beveren na twee late goals. Ook Anderlecht pakte de drie punten tegen La Louvière. Het werd 2-1 na een winning goal in de absolute slotminuut. Vandaag grotendeels zonnig met later wat wolken, maxima 29 graden. Morgen dinsdag een graad of 26, iets minder warm, zonnig en droog. Maar vanaf woensdag klimmen de temperaturen opnieuw omhoog en we halen vermoedelijk donderdag en vrijdag 36 tot 37 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
5: Hoi, we zijn er weer. Twee uur zijn tijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob.

We gaan luisteren naar een liefdesliedje speciaal voor jou, om dan te vervolgen met Bernd Kluwer, die jongen met de mondharmonica, om dan te vervolgen met Jouw mooie blauwe ogen van Anthony Fokkema.

We gaan nu luisteren naar Jannes, Altijd dicht bij me. Om dan te vervolgen met Alvin Stardust, Pretendent. Om dan te vervolgen met Atlantis, Come on, Dance.

We gaan nu luisteren naar Patrick Valentijn, Zo gaat het in het leven, om dan te vervolgen met Monique en Andy, Speel nog een liedje, Orgelman.

0: Toppie!
1: We gaan luisteren naar Rosie Polka en instrumentalen om dan te vervolgen Als ik in jouw ogen kijk, om dan verder te luisteren naar de BZN Dancing in the Moonlight.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerudre-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerudre. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerudre-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal.

0: plafondcontrole. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 16 augustus. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Minister van Buitenlandse Zaken Prévot betreurt dat de herdenking van de mijnramp in Marcinelle bij momenten een politieke tribune werd, dat meldt zijn kabinet. Prévot reageert daarmee op de felle kritiek van de Italiaanse premier Meloni na een protestactie van vakbondsleden tijdens de plechtigheid. In Brussel hebben de boomdroegers gisteren voor de 718e keer de meiboom geplant. Dat gebeurde om 42 minuten na vier op het kruispunt van de Broekstraat en de Zandstraat. Maar de dragers hadden wel heel wat pogingen nodig om de traditionele beuk volledig rechtop te hijsen. Dat kostte letterlijk bijna bloed, zweet en tranen. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 6 doden en 25 gewonden gevallen. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Het dodental liep op nadat de hulpdiensten een appartementsgebouw doorzochten dat door de aanval in brand was gevlogen. Over brand gesproken, in het zuidwesten van Spanje breidt een grote bosbrand nabij de stad Nibla zich verder uit richting Sevilla. Het vuur heeft sinds donderdag al 8000 hectare natuur vernield. Bijna 300 brandweerlui en 60 militairen proberen met de hulp van 26 blusvliegtuigen te vermijden dat de vlammen de rivier Tinto oversteken. Alle agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE dragen uiterlijk eind augustus een bodycam, meldt de directeur. Met de camera's op de borst kunnen de agenten al hun interventies en confrontaties filmen. De immigratiedienst legt wel enkele strenge voorwaarden op voor het eventueel vrijgeven van die beelden. Zonnig, later wat wolken, maxima 29 graden. Dinsdag 26 graden. Zonnig en ook dan droog. Maar vanaf woensdag opnieuw warmer. En donderdag en vrijdag halen we mogelijk 36 tot 37 graden.
4: Dit was het Radio Monza nieuws.
6: We zijn er weer, derde uur zendtijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan luisteren naar de classics My Lady of Spain, om dan te vervolgen met Combox, Eine Nacht vol Zärtlichkeit. Om dan verder te luisteren naar Corrie Konings, Breng me nog eenmaal naar huis.

We gaan nu luisteren naar de laatste nieuwe van Daniel Wagner, Bachata Belliando. Om dan te vervolgen met een nummer in Licht is op mij van René van het Plein.

Ja, we luisteren naar Atlantis, Du bist mein Leben. We gaan nu luisteren naar Bandit, You Pass It Me By. Om dan te vervolgen met de Grubentaler, Ein Vogelweise.

Ja, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Bedankt voor het luisteren. Veel luisterplezier met de collega's. Een fijne week gewenst. En als je tijd ertoe laat, dan horen we ons terug op vrijdagmorgen. Groetjes, Rob.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
5: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. U erkent carrosserieherstellers voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Tilse Stokken. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al het

0: 576. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Slechts 5 op de 100 woonzorgcentra in ons land zijn vandaag gewapend tegen extreme hitte, blijkt uit cijfers van Bouwfederatie M-Beeld. Om de gebouwen leefbaar te houden en te voldoen aan de Europese klimaatnormen tegen 2050, is bij 25% van de rusthuizen een grondige renovatie nodig. En dat gaat geld kosten. Door de vergrijzing stijgt de nood aan extra en beter geklimatiseerde woonzorgcentra de komende jaren bovendien ook nog eens fors. De federale regering heeft het aantal nieuwe leefloners zwaar onderschat. Dat schrijft De Morgen. De werkloosheidsuitkeringen worden beperkt in de tijd om meer mensen aan het werk te krijgen. De overheid schatte dat 1/3 van de geschrapte werklozen een leefloon zou aanvragen bij het OCMW. Maar dat blijkt nu 53% te zijn. Minder dan 1 op 10 vond effectief een job en dat ligt ver onder de verwachtingen. Heeft natuurlijk ook te maken dat de hele economie hier bijna onderuit gaat. Nee, het is op dit moment niet goed voor ondernemers en laat staan ook om werk te vinden. Ja, er is werk, maar in bepaalde sectoren. En daar zijn er te weinig mensen opgeleid. De nieuwe Oekraïense droneaanvallen in Rusland hebben vannacht 12 doden en 39 gewonden gebracht, meldt het Russische ministerie van Defensie. Ze claimen ook meer dan 450 drones te hebben neergehaald. Oekraïne meldt op zijn beurt 5 doden na Russische aanvallen op de stad Kharkiv. In het zwemmen heeft Florine Gaspar zich op het WK Lange Baan in Parijs geplaatst voor de halve finale van de 100 meter vrije slag. Roos van Otterdijk slaagde daar niet rechtstreeks in. Ze moet vanmiddag een zware swim afzwemmen om alsnog een ticket te krijgen. Vandaag start zonnig, na de middag wat meer wolken, maar het wordt tropisch warm bij 30 graden. We staan aan de start van een zonovergoten week waarin de temperaturen nog verder klimmen. Morgen 30, woensdag 31 en donderdag en vrijdag stijgt het kwik tot 35 graden. Een nieuwe hittegolf is dus inderdaad in de maak.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
3: Hey, ik ben John Donson en verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe nummer Ik Wil. Veel luisterplezier.
1: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Rommelmarkt. Snuister, vind en geniet. Op 16 augustus van 8 tot 16 uur. Op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Inlichtingen op het gsm nummer 0032-486-70-8655. vzw.be.happy@gmail.com. Animatie voor jong en oud. Inkom is gratis. Standgeld is 1 euro per meter. Iedereen van harte welkom.
2: Met Allerheilige weert Biersel terug even het kinder van vreugder. Ontdek tijdens Beeldig Kindergooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oud-Slichtenhof naar de Zorgvrietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindergooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee de boerderijen.
1: Vroegshoppen op zondag 16 augustus voor het hele gezin van 12 tot 18 uur. Blooskapel Osgenuge plus volle prullen. Springkasteel voor de kids. Gratis entree op de Hagenbroekerweg in Wessem. River Beats, Festival Wessem. Zondag 16 augustus, vroeg shoppen op de Hagenbroekerweg in Wessem. Gratis entree. Landelijke Gilde, Maaslandse Gordel Keen Rooi. Fietsen in het Rivierpark Maasvallei, 31ste editie. Afstanden zijn 20, 50 en 60 kilometer. Op zondag 23 augustus tussen 8 en 15 uur. Startplaatsen zijn in Keen Rooi, De Bunker, Nedersveld nummer 4. In Rotem het Prochiecentrum Hoogbaan 120 en Meeswijk het wijkcentrum Molenstraat 164. Deelnameprijs is 5 euro, gratis deelname voor kinderen minder dan 13 jaar. Gratis tombola, versnapering onderweg. Bij inschrijving muziek en kinderanimatie. Info kan op kinderrooi.landelijkegulde.be of telefoneren naar 0474-74-61-46.
3: Vlasbeker 2026 op zondag 23 augustus. De start is om 12:30. Kom genieten van een gezellige namiddag vol plezier. Katapult schieten, cup en verschillende oude volkssporten. De deelname is gratis voor jong en oud. Iedereen is welkom. Dit gaat door op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Iedereen is van harte welkom. De 10e quiz op vrijdag 11 september vanaf 20 uur. Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg nummer 4 ten Roetre. Voor ploegen tot 5 personen. €25 per ploeg. Deuren open om 19:30. Inschrijven met naam, verantwoordelijke en groepsnaam op gartkleisters@gmail.com of natjap2011@gmail.com. Iedereen van harte welkom. 25 jaar Vosterfeesten. Op vrijdag 21 augustus, zomercarnaval. Met optredens van Salem Segers, Mama's Jasje, Danny Christian, Corrie Konings, Effe Serieus, Robert Pater en Jan Begel. Live concert met Peter van Laat en Full Band. De deuren openen om 18:30, de aanvang is om 19 uur. DJ en presentatie De Vroen. Zie ook www.vosterfeesten.be of info 0032-496-86-45-86. 25 jaar Vosterfeesten te Bree. Zondag 23 augustus. Glamrock. Met optredens van The Bojacks, The Tramps, The Original Jukebox Heroes, Alex Agnew en The Moonlovers, The Sweet, The Original Band, The Clarks with special guest original members van de Golden Earring, César Zuiderwijk en Rienus Gerritsen en de Belgian Cool Band. Deuren open om 12:30, aanvang is om 13 uur. Zie ook www.vosterfeesten.be of info op het op nummer 0032-496-86-45-86.
1: Wandel mee voor een glimlach. Sponsorwandeling. Woonbuurt Berg Spar ter Heide. Op zaterdag 6 september, de start vanaf 8 uur, Jacob Leenaerts, straat nummer 33 te Zonhoven. Onze droom, Jean Thomas naar woonbuur Bergspar halen. Voor onze bewoners die een rolstoel gebruiken, is een festival bezoeken niet altijd mogelijk. Daarom brengen wij het festival naar hen. Met de opbrengst van deze sponsorwandeling willen we een spetterend optreden van Jean Thomas realiseren. Schrijf je in voor eind augustus via steun.terheide.be en kies woonbuurt Bergspar stapt. Elke stap telt, elke sponsor helpt. Samen brengen we de festivalsfeer naar onze bewoners. Doe mee en wandel voor een onvergetelijke dag.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Luisterconcert, de tijd van vroeger. Op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meren en Mol en een hoofdprijs. Locatie Zaalposthoorn, Groenstraat nummer 6, de Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13:15 uur. Optreden begint om 14:30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479-20-85-69 of op het nummer 011-62-11-77. Fietsen in het Rivierpark Maasvallei, 31ste editie. Maaslandse Gordel Keunrooi. Afstand 20, 50 en 60 kilometer. Op zondag 23 augustus tussen 8 en 15 uur. De startplaats in Keunrooi, de Bunker, Nelisveld 4. In Rotem, Parochiecentrum Hoogbaan 120. En in Meeswijk, het wijkcentrum Molenstraat 164. Deelnameprijs €5. Gratis deelname voor kinderen minder dan 13 jaar. Gratis tombola, versnapering onderweg. Bij inschrijving, muziek en kinderanimatie. Info op kinrooi.landelijkegilde.be of bellen op het nummer 0474-74-61-46. 25 jaar Vorstelfeesten te Bree. Zaterdag 22 augustus. Limburgs feest. Met optredens van Die Batse Klatsers, De Dorpsvrienden, Davy Verra, Aisha, Henk en Ton, Bernd, Erwin van het Merkkoor, Mipo, Frans Teunis, Julke en John Tana. De deuren openen om 13 uur, de aanvang is om 13:30 uur. DJ en presentatie De Vroen. Zie ook www.vorstelfeesten.be of info op het nummer 0032-496-8845-86. De Boyerfeesten op 22 en 23 augustus in Stockholm. Op zaterdag 22 augustus, vanaf 13 uur kindernamiddag. Kinderdisco, springkastelen, tattoos en smink, dansworkshops en kinderanimatie. Gratis inkom. Vanaf 20 uur Retro Night, om 20 uur DJ Peel, om 22 uur Patje Crimson, om 23 uur DJ Jiminy, om 12 uur Disco Bar Plankas featuring Flashback en om 2 uur DJ Rultix. Voorverkoop €10 aan de kassa €15. Op zondag 23 augustus vanaf 9 uur vroeg shoppen met de Stockhelm Band, Spaggenij aan €9. Om 11:30 tot 17 uur NK Zitmeijer Cross, 13:30 Frans Teunis, om 14 uur DJ Tom, om 15 uur Joe Hardy, om 17:30 Lokaal Talent, om 18 uur John Tana en om 18:30 DJ Bedding. Gratis inkom, doorlopend kinderanimatie en foodtrucks. Info op boyerfeesten.be. Eeuwig Carlier, Santé. Startdag op zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het Kerkplein te Voorshoven. Voor alle jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. Meer info vind je op onze socials. @KLJVoorshoven. klj.voorshoven@gmail.com. Koninklijke Fanfare de Vrijheidszone Keunrooi. Ontbijtdag. Op 30 augustus 2026 van 8 tot 11 uur. In de Bunker. Nedersveld 4 te Keunrooi. Begin je zondag gezellig en smakelijk. Inschrijven voor 20 augustus. Contact bij Lisbeth Peters op het nummer 0032-473-44-27-47. Bejaardenvereniging Sint Augustinus Elslo. Organiseren dansen namiddagen. Zondag op 2 augustus, Penny Shallow. Op zondag 6 september, Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober, Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30 uur. In café Zaal T Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5. Legend and Rock, Tribute Festival Open Air, op vrijdag 14 augustus. Open om 16 uur, aanvang is om 16:30 uur. AC/DC, Guns N' Roses, Queen, U2, Fleetwood Mac en de Rolling Stones. Dat gaat allemaal door in Wessem. Festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Tickets lord.eu. Vrijdag 14 augustus, Legend & Rock Tribute Festival in Wessem op het festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Zomerfeest, Fatima Park in Weert. 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus, open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. De Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, The Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn €10, inclusief twee consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag, €17,50 voorverkoop, €25 aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza. De muziek zegt alles.
1: Zeg alsjeblieft, ik kon eens iets vertellen. Ik ga gewoon winkelen, probeerde ik hier op kier. Gevallen werd van alles te bestellen. Maar altijd op de kosten van mijn hier.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: De Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Vanaf 7 augustus, dagelijks een actie. Coffee to go, een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij De Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren, Maasijk. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
7: iedereen is van harte welkom.
6: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing.
7: De place to be.
6: Voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook.
7: The Dancing Neeroeteren.
6: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren, Maasheik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 8891. The Dancing.
7: Wij zien je graag op de dansvloer.
8: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maasheik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrij.

0: een vertrouwensbreuk nadat hij eerder WK-aandelen wilde verkopen aan private investeerders. In het Verenigd Koninkrijk is het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham officieel van start. Ons land is vertegenwoordigd met maar liefst 59 atleten. 2 jaar geleden op het EK in Rome pakte de Belgische delegatie nog 6 medailles. Op het EK lange baan zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspard zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Roos van Otterdijk greep naast een rechtstreeks ticket en moet vanmiddag een beslissende swim-off zwemmen. Voor Simon Laviolette is het EK voorbij en haalde de finale van de 400 meter wisselslag niet. De zonsverduistering van aanstaande woensdag zal de productie van zonnepanelen in heel Europa tijdelijk fors doen dalen. Netbeheerder Elia sust de gemoederen en benadrukt dat het elektriciteitsnet volledig is voorbereid op het dipje. Frankrijk heeft vanaf nu code oranje afgekondigd in 22 departementen vanwege de extreme hitte. Het land zet zich schrap voor alweer de 5e hittegolf van deze zomer met temperaturen die donderdag lokaal boven de 40 graden gaan. Ook in Griekenland is de situatie kritiek. Daar bestrijden 170 brandweerlieden een nieuwe grote natuurbrand. Bij nieuwe Oekraïense droneaanvallen in Rusland zijn vannacht 12 doden en 39 gewonden gevallen, meldt het Russische ministerie van Defensie. Dat claimt 450 drones te hebben neergehaald. Oekraïne meldt op zijn beurt 5 doden na Russische aanvallen op Kharkiv. Vanmiddag wat meer wolken, maar het blijft voorlopig warm met 30 graden. Het zonnige zomerweer houdt de hele week aan. Morgen halen we opnieuw 30 graden. Woensdag 31, donderdag stijgt het kwik zelfs tot 35 graden en meer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

wat moet ik beginnen? Ik sta jou te beminnen in kou en regen. De angst houdt me tegen om onverwacht binnen te komen bij jou. Ik sta wat te fluiten. Het licht schijnt door de ruiten. Misschien kom je buiten, ik hou me tegen. Ik wacht in de regen, want ik kom misschien ongelegen bij jou. Ik hoor je ergens praten, maak me zo verlaten. Het is al vreselijk laat en ik wou dat ik de moed had, dat ik de moed had om binnen te komen bij jou. Jij zult het nooit weten, hoe ik door elkaar gesmeten stond, in God vergeten kou en regen. De maan lacht me tegen, ik lach en ik huil en ik glimlach.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 16 augustus. In het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat in Rooi.
2: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Gelabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klaabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 04 94 94 25 68.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt, te gast, of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
8: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. www.tasteofindia.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor beleggingsfraude via valse nieuwsberichten. Oplichters misbruiken logo's en layouts van bekende nieuwswebsites, zoals Le Soir, La Libre, De FSMA die legt uit hoe de fraudeurs te werk gaan. Het

0: De druk op FIFA-voorzitter Infantino neemt toe. De voetbalbonden van Europa, Afrika en Azië eisen in een gezamenlijke openbrief zijn ontslag. Ze beschuldigen hem van misleiding en vertrouwensbreuk nadat hij WK-aandelen wilde verkopen aan investeerders en dreigde met een boycot van FIFA-toernooien. In het atletiek is het Europees kampioenschap in het Britse Birmingham van start gegaan. Ons land trekt met 59 atleten naar het toernooi, al ontbreekt meerkampster Nafitiyam op het appel. Er is ook goed nieuws van de piste. Sprinters Rani Rossius en Delphine Nkansa hebben zich zojuist in een sterke tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter. Op het EK Langebaan zwemmen in Parijs zwemt Roos van Otterdijk vanavond de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze pakte in de swim-offs het allerlaatste ticket. Ook Florine Gaspard staat in de halve finales. Sarah Dumont greep net naast een finale plek op de 800 meter vrije slag. Vanmiddag wat meer wolken, maar het blijft warm met maxima tot 30 graden. Dat zonnige zomerweer houdt de hele week aan. Morgen opnieuw 30 graden, woensdag 31 graden en donderdag stijgt het kwik zelfs tot 35 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Ladies and gentlemen, here is... Mustache!

0: Goedemiddag, luisteraars van Radio Monza. Jullie luisteren tot 18 uur naar DJ Moustache. En zoals gewoonlijk beginnen we met...
1: Monza's favoriet.
2: Hey, ik ben John Donson en verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe nummer Ik Wil. Veel luisterplezier.
1: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. info@pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
4: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
5: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor fraude met valse nieuwsberichten. Nepsites doen zich voor als hln.be, VRT Nieuws, Le Soir en andere belangrijke nieuwswebsites. En ja, ze vervalsen die websites, maar je wordt via Facebook naar die valse links gelokt. En ja, daar word je van alles beloofd. Beleggingen bijvoorbeeld, die veel opbrengen. Ze hebben één bedoeling, dat is om mensen hun data te verzamelen en dan hen zo te blijven bestoken met valse advertenties. Op het EK Atletiek in Birmingham mag Jonathan Sakor naar de halve finales van de 400 meter morgen. Dylan Borlée raakt dan weer niet verder dan de reekse. En debutant Yanni Samson mag met een sprong van 7,97 meter naar de finale van het verspringen. Eerder vanmiddag plaatsten Rani Rossius en Delphine Nkanza zich voor de halve finales van de 100 meter. Die zijn vanavond. Op het EK Langebaan zwemmen in Parijs zwemt Roos van Otterdijk de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze pakte in de swim-offs het laatste ticket

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

En nu, beste luisteraars, een liedje van Jimmyke. Als Jimmyke bij Radio Monza is, mag dat zeker niet ontbreken. Duizend druimen wiet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerhout-Remaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerhouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerhouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur.
7: Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
8: De Kogenaar, Stationsplein 8 in Maaseik. Vanaf 7 augustus, dagelijks een actie. Coffee to go, een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij de Kogenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
9: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
10: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
11: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maasdijk? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke spijrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasdijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws. In Larende is een 19-jarige jongen opgepakt die verdacht wordt van een huurmoord aan de Spaanse Costa del Sol. Dat melden Spaanse media. De tiener zou daar 2 jaar geleden een 25-jarige Nederlander hebben doodgeschoten, vermoedelijk in het drugsmilieu. De Belg is overgeleverd aan Nederland. Omdat hij destijds 17 was, verschijnt hij daar voor de jeugdrechter. In het Oostenrijkse Tirol heeft de bergredding 36 wandelaars van een berg gered. Het gaat om 3 gezinnen met kinderen uit Oostenrijk, de Verenigde Staten en ons land. Ze begonnen onvoorbereid aan hun tocht, raakten van het pad af en kwamen vast te zitten. 2 reddingshelikopters brachten hen in veiligheid. De families moeten de zware kosten zelf betalen en dat is niet min. Op het EK Atletiek in Birmingham zijn de kwalificaties voor de Belgen met gemengd succes verlopen. Jonathan Sakor plaatste zich vlot voor de halve finales van de 400 meter, maar Dylan Bourlet werd verrassend uitgeschakeld. Er is ook succes in de zandbak. Debutant Jannie Samson springt met 7,97 meter naar de finale van het verspringen. Eerder plaatsten sprinters Rani Rosius en Delphine Nkansa zich al voor de halve finales van de 100 meter. Die zijn vanavond. En dan nog even dit binnengelopen bericht. Op 4 september worden er opnieuw staatsbonds uitgegeven met looptijden van 1 en 10 jaar. Dat heeft het Federaal Agentschap van de Schuld aangekondigd. Het is de eerste keer dit jaar dat er staatsbonds met een looptijd van 10 jaar worden aangeboden. Bij de vorige uitgiftes in maart en juni konden particulieren intekenen op staatsbonds met een looptijd van 1 en 8 jaar. In juni werd er voor bijna 273 miljoen euro ingetekend. Het rendement wordt pas op 24 augustus bekendgemaakt. En dan de weersverwachting. Vandaag wat meer wolken, maar wel warm, 30 graden. Het zonnige zomerweer houdt de hele week aan. Morgen opnieuw 30 graden. Woensdag 31 en donderdag stijgt het kwik tot maar liefst 35 graden.

Beste luisteraars, het is tijd voor de artiesten van de week. Vandaag is dat Corrie Konings. Ze begint met Druk je lijf tegen dat van mij. Vervolgens hangt iets in de lucht. En ze eindigt met Mooi was die tijd. Dus driemaal achtereen Corrie Konings.

0: tot na tijd zijn. Achter sterren en maan naar
1: de plek waar... Dit is reclame op Radio Monza. Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstraatweg in Rooi.
3: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
5: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Segersnacks, Breersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie.
7: overal stof.
6: Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
2: Paardenliefhebbers. Gersal Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476... 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: In Larende is een 19-jarige jongen opgepakt die verdacht wordt van een huurmoord aan de Spaanse Costa del Sol. Dat melden Spaanse media. De tiener zou daar 2 jaar geleden een 25-jarige Nederlander hebben doodgeschoten, vermoedelijk in het drugsmilieu. De Belg is overgeleverd aan Nederland. Omdat hij destijds 17 was, verschijnt hij daar voor de jeugdrechter. In het Oostenrijkse Tirol heeft de bergredding 36 wandelaars van een berg gered. Het gaat om 3 gezinnen met kinderen uit Oostenrijk, de Verenigde Staten en ons land. Ze begonnen onvoorbereid aan hun tocht, raakten van het pad af en kwamen vast te zitten. 2 reddingshelikopters brachten hen in veiligheid. De families moeten de zware kosten zelf betalen en dat is niet min. Op het EK Atletiek in Birmingham zijn de kwalificaties voor de Belgen met gemengd succes verlopen. Jonathan Sakkoor plaatste zich vlot voor de halve finales van de 400 meter, maar Dylan Bourlet werd verrassend uitgeschakeld. Er is ook succes in de zandbak. Debutant Jannie Samson springt met 7,97 meter naar de finale van het verspringen. Eerder plaatsten sprinters Rani Rosius en Delphine Nkansa zich al voor de halve finales van de 100 meter. Die zijn vanavond. En dan nog even dit binnengelopen bericht. Op 4 september worden er opnieuw staatsbonds uitgegeven met looptijden van 1 en 10 jaar. Dat heeft het Federaal Agentschap van de Schuld aangekondigd. Het is de eerste keer dit jaar dat er staatsbonds met een looptijd van 10 jaar worden aangeboden. Bij de vorige uitgiftes in maart en juni konden particulieren intekenen op staatsbonds met een looptijd van 1 en 8 jaar. In juni werd er voor bijna 273 miljoen euro ingetekend. Het rendement wordt pas op 24 augustus bekendgemaakt. En dan de weersverwachting. Vandaag wat meer wolken, maar wel warm, 30 graden. Het zonnige zomerweer houdt de hele week aan. Morgen opnieuw 30 graden. Woensdag 31 en donderdag stijgt het kwik tot maar liefst 35 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Goedemiddag luisteraars van Radio Monza. Jullie luisteren nog steeds naar DJ Moustache. Ik start het laatste uur van mijn programma met een Duits liedje wat iedereen kent, want daar is zelfs een jonge dame die er een Nederlandstalige tekst heeft opgemaakt. Hein Simons, Sierra Madre del Sur.
10: Cuando llega la mañana y las últimas sombras se desplazan, los hombres de la sierra miran hacia arriba a las alturas soleadas, donde el blanco cóndor solitario aparta y como un saludo al sol suena su vieja canción.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

we gaan de Engelse tour op met het Sir Douglas Quintet met Mendocino. Sir Douglas Quintet.

Een enorm succes. Overal foto's en aanplakbiljetten. Onderweg naar het hotel dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel mee zit. En daaruit ontstond dit lied.

0: Ja, ja.
1: Danny Fabri, Anita.
2: Ik zag je daar toen staan.

Beste luisteraars, mijn programma zit er weer zo goed als op. Ondertussen is collega Matti gearriveerd voor Sebes en Duitse slagers. Ik zeg bij leven en welzijn tot volgende week. Ik ga verder, Dennis van Dam, Diamantenring.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: 1 op de 4 oproepen bij de chatbox, nu praat ik erover, wordt niet beantwoord, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Nu praat ik erover is bedoeld voor jongeren die willen praten over mishandeling of misbruik, of er slachtoffer van zijn. Maar van de 1750 jongeren die contact zochten, bleven er 500 in de wachtrij staan. CD&V wil de openingsuren van de chatbox uitbreiden, zodat meer jongeren hulp kunnen krijgen. In Griekenland is een Belg van 62 overleden nadat de hulpdiensten hem bewusteloos uit het water hadden gehaald. Dat meldde lokale media. De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. De Griekse autoriteiten onderzoeken het incident. Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. In het westen van Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een kracht van 7,4. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade en zijn verschillende mensen gewond geraakt. Hoeveel is nog niet duidelijk. De beving was te voelen tot in de buurlanden Ecuador en Panama. Frankrijk neemt maatregelen tegen de extreme droogte. In 80 Franse gemeenten is er een tekort aan drinkwater. Daar moeten tankwagens voor drinkwater zorgen of moeten mensen zich behelpen met flessenwater. En in zowat 70% van het land gelden waterbeperkingen. Water mag alleen gebruikt worden als drinkwater en in essentiële sectoren zoals gezondheidszorg of sanitaire voorzieningen. De Europese, Noord-Amerikaanse en Aziatische voetbalbonden bespreken alternatieven voor de FIFA-toernooien. Zoals het WK, dat schrijven verschillende Britse kranten. Aanleiding de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wilde de rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op, waarop Infantino dat plan schrapte. Maar het vertrouwen in hem is helemaal zoek. De UEFA eist dan ook zijn ontslag, maar Infantino stapt voorlopig niet op. Wisselen bewolkt en warm 30 graden, morgen zonnig tot 8 à 29 graden. De dagen daarna zonnig en zeer warm, donderdag en vrijdag zelfs 35 graden en misschien zelfs iets meer in de Kempen.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

We zijn gestart met Andy Borg, Die sterren van Saint-Tropez. We gaan verder met de Paaldover, Wenn du mich noch immer liebst. Victor Triani met La Canzone. En tenslotte Christina Bach, Tango met Fernando. Veel luisterplezier.

We gaan verder met Gigi Anderson op single, Engel van Valparaiso. Angelica Milster, kom las ons träumen. Brunner en Brunner, daarom lieb ik dich. En tenslotte die Wildekke Hersbube op single met Hersielijn.

Zo, ik kan er nog twee doorgeven en dan is het eerste uur ook weer voorbij. Andrea Jurgens, Träume van Napoli. En tenslotte Gabi Baginski, zo min, zo wie mich deine Hand berührt.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren, Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren, Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer. Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete in Rooi.
5: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurlbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
4: Voor elkaar met elkaar op zondag 16 augustus. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maaseik bent u aan het juiste adres voor... VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93.
6: VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
7: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
10: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
0: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4. Daarbij zijn zeker 20 doden gevallen. Tientallen gebouwen zijn ingestort en reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Het vliegverkeer in de regio ligt plat nadat 6 luchthavens zware schade opliepen. In het zuiden van Spanje breidt de grote bosbrand in Andalusië onrustig uit. Sinds afgelopen donderdag is daar al 20.000 hectare natuur verwoest en honderden inwoners zijn geëvacueerd. Ruim 600 brandweerlieden en 20 blusvliegtuigen bestrijden het vuur, maar de felle wind en extreme hitte bemoeilijken de bluswerken. De nieuwe natuurbrand, nabij de Griekse hoofdstad Athene, is intussen wel onder controle. Nog steeds is er een enorme toeloop op eclipsbrilletjes door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Aan de museumshops van het MAS in Antwerpen stonden mensen vandaag meer dan een uur aan te schuiven om nog een exemplaar te krijgen. De gedeeltelijke eclips is woensdagavond tussen 7 en 8 uur te zien in ons land. In de Amerikaanse stad Las Vegas start vandaag het proces rond de moord op Tupac Shakur. Bijna 30 jaar na de dood van de legendarische rapper staat de vermoedelijke organisator van de aanslag terecht. De zaak raakte in een stroomversnelling nadat de verdachte in zijn eigen memoires over de moord schreef. En vandaag start de jury-samenstelling van het proces dat wellicht een maand zal duren. Vanavond en vannacht helder bij minimaal rond 17 graden. Morgen een zonnige dag met maxima tot 29 graden. Ook de rest van de week blijft het nazomeren met donderdag en vrijdag uitschieters tot maar liefst 35 graden.
11: Dit was het Radio Monza nieuws.
13: Deutsche Schlager, Matti legt sie für Sie auf.

We zijn gestart met Mare Keizer, Wen der Sommerwind. We gaan verder met Cindy en Bert, Liebling komt toch wieder. Petra Frey, Und wo bist du? En tenslotte op single Adam en Eva, Dan komt der Sonnenschein. Veel luisterplezier.

We gaan verder met de Amigos. Ik heb euch gezien. Heinz Simons, Wenn dein Herz tanzt. Leonard op single Ich liebe dich. En tenslotte Andrea Jürges, Die letzte Nacht in Paradies.

We gaan verder met Patrick Lindner, ontwen ik dans met dier. Tommy Steiner zegt nog een mijn kuschelbeer. Fernando Express zei doe mijn insel. En tenslotte Andrea Berg, die gevoelig haar bezwijgenplicht.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen, gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
6: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt, te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: In Leopoldsburg is een 40-jarige vrouw om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door haar eigen man. De man van 41 is aangehouden op verdenking van moord. Het drama gebeurde afgelopen weekend na een echtelijke ruzie in de auto. Toen de vrouw uitstapte, reed de man eraan. De man legde na het incident een positieve alcoholtest af. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia is dramatisch opgelopen tot zeker 74 slachtoffers. Hulpdiensten zoeken massaal onder het puin van de ingestorte gebouwen naar overlevenden. Het vliegverkeer ligt volledig plat door schade aan de luchthavens. De Belgische ambassade roept landgenoten ter plaatse op om de instructies strikt op te volgen en waarschuwt voor gevaarlijke naschokken. De drone met explosieven die vorige week werd onderschept in Leipzig is effectief tegen het geparkeerde Oekraïense vrachtvliegtuig gevlogen. Volgens Duitse media raakte het toestel de romp vlak bij de brandstoftank. De speurders hebben intussen DNA-sporen aangetroffen op de drone. De Duitse politie zet vanaf nu extra antidrone-eenheden in op grote luchthavens. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de reusachtige bosbrand in Andalusië maar niet onder controle. Felle windstoten en extreme hitte jagen het vuur verder, waardoor er sinds donderdag al 20.000 hectare natuur is verwoest. Ruim 600 brandweerlieden en 20 blusvliegtuigen proberen de dorpen in de regio te beschermen. Blijft een enorme stormloop op eclipsbrilletjes woeden voor de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. In Antwerpen bijvoorbeeld opende de museumshop van het MAS speciaal de deuren waar mensen meer dan een uur stonden aan te schuiven voor een eclipsbrilletje. Tot slot het weer vanavond en vannacht helder bij minimaal rond 17 graden. Morgen een zonnige dag met 29 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo, beste luisteraars, allemaal een hele goede avond op deze maandagavond, 10 augustus 2026. Tussen de klok van 20 en 22:30 krijgt u het verzoekplatenprogramma vanuit de studios van Radio Monza te Kinrooi. Voor de mensen die een plaatje willen aanvragen of de groetjes over willen brengen, dat kan altijd onder het telefoonnummer 089-70-21-79. Onze Nederlandse en Duitse vrienden doen dat onder het nummer 00-32-89-70-21-79.

Maar we gaan toch even onze collega Mattie bedanken voor zijn Duitse slagers. Mattie bedankt en tot volgende week. En jullie beste luisteraars, natuurlijk allemaal heel veel luistergenot naar dit programma. Zometeen gaan we beginnen met Monza's favoriet en dat is deze week John Donson en Ik Wil.

0: Monza's favoriet.
1: Hey, ik ben John Donson en verkozen als Monza's favoriet met mijn nieuwe nummer Ich Will. Veel luisterplezier.
0: Monza's favoriet.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Luc van Meeuwen en Wie haalt me uit de eenzaamheid. De volgende is er eentje van Nicky en zij gaat voor u zingen Als je gaat.

En dat was natuurlijk een plaatje van Yo Valley en de laatste Sirtaki. De volgende krijgen we van Danny D'Amaro en Als een Meeuw in de Wind.

En dat was natuurlijk een plaatje van John de Bever en jij kreeg die lach niet van mijn gezicht. De volgende krijgen we van Dagny Wagner en Tango der Liefde.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Els de Bakker en Je hebt me duizendmaal belogen. De volgende krijgen we van Erik van Klinken en Als ik in je ogen kijk, Melanie.

En dat was natuurlijk Ad van Horen met het Radiomonsterlied. En dat wil zeggen dat wij van start gaan met onze muzikale groetjes. En het volgende plaatje gaan we dan ook draaien. Heel speciaal voor Sarah Verslegers, Nelly en Jack in Aboutre, Mia en Leo uit Dorne, Bobo en Rie, Jacques en José uit Aboutre. Verder voor alle zieke, minderverleden en bejaarde mensen. Als ook voor oude vandaag en eenzame mensen. En eveneens voor Elsa en Tjeu. En deze muzikale groetjes krijgen jullie en wij aangeboden van Leen en Johan uit Tongelo. Ik zou zeggen, Leen, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour. En wij gaan het natuurlijk doen met het aangevraagde plaatje. Chef Dieteren en geniet van het leven.

En dat was helemaal Jeff Diederen en Geniet van het Leven, heel speciaal voor Leen en Johan. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor mijn broer Jo Jonge en zusteren, als ook voor alle medewerkers, luisteraars en DJ's van Radio Monza. En eveneens voor Elsa en Joe, dankjewel. En deze muzikale groetjes komen van Huub Jonge uit Zusteren. Ik zou zeggen, Huub, bedankt voor het telefoontje. Geniet van het pintje en de kaas natuurlijk. En wij gaan het doen met het aangevraagd plaatje. Danewinner, geef de kinderen een wereld.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

En we gingen van start na tijd zijn van 21 uur met een plaatje van Frans Bauer en Corrie Konings en Diep in Mijn Hart. We gaan verder met onze muzikale groetjes en het volgende plaatje is dan ook bestemd voor Leen en Johan in Tongerlo, Jacques en Nelly in Op Utrecht, Mattie en Sandra, Christine Franke in Voorsoven, verder voor alle medewerkers, luisteraars en DJ's van Radio Monza, als ook voor Elsa en Tjeu, dankjewel. En deze muzikale groetjes die komen van Bobo en Rie. Ik zou zeggen Bobo, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour en ik heb een plaatje uitgezocht van Wiltura, Sil en de Baby.

En dat was natuurlijk een plaatje van Sinneke en Blauwe Nacht. We gaan vlug verder met onze muzikale groetjes. En het volgende plaatje gaan we draaien voor Jan Snijkers. En hij kreeg de muzikale groetjes aangeboden van Konings Simone. En zij vroeg me het plaatje te draaien. Rosita en Club 68, Fluister in mijn oren.

Heel speciaal voor Jan Snekers natuurlijk, Rosita en Club 68 en Fluister in mijn oren. En ik heb vorige week enkele mailtjes gekregen en toen was ik er helaas niet, dus ik wil ze toch nog even gaan draaien voor deze mensen, dat plaatje. En het eerste plaatje, dat eerste mailtje kreeg ik van Hilde Kolen en zij vroeg me een plaatje te draaien voor Jos Kolen en dat gaan we natuurlijk.

doen en dat moest het plaatje zijn van Jack Herb, Manuela. Hier komt ze heel speciaal voor jouw scholen op de Maandenstraat, dacht ik wel. En Jack Herb.

0: Manuela. Manuela.
1: Heel speciaal voor Jos Kolen natuurlijk, Jacques Herb en Manuela. En dan hebben we deze week ook een jarige medewerker en dat is niemand minder als onze collega Joost Smeets. Hij is aanstaande donderdag jarig en hij wordt dan ook van harte gefeliciteerd. Een hele fijne dag toegewenst, Jo. En dit allemaal namens alle vrijwilligers, medewerkers en DJ's van Radio Monza, als ook van de VZW Radio Monza en eveneens van mezelf en Elsa. Ik zou zeggen, Jo, geniet ervan en maak er een fijne dag van. En ik weet dat jij het volgende plaatje heel graag hoort. De zangeres zonder naam en het soldaatje.

En dat was helemaal heel speciaal voor onze collega Joa Smeets. En dan heb ik vorige week ook een mailtje gekregen van Irene Thomassen. En zij vroeg me een plaatje te draaien van George Herbert. En heel speciaal te draaien voor haar dochter Yolanda. En een hele goede en vlugge genezing toegewenst. En dit komt natuurlijk van haar moeder Irene Thomas. Ook namens mezelf natuurlijk Yolanda een dikke goede gezondheid toegewenst. En wij gaan het doen met het plaatje George Herbert's Du heute, als wenn du heute bei mir bist.

Heel speciaal voor Jolanda natuurlijk, Joe's Habits en When Do Hote Bij Meer Bist. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor Svenny en Peter en een dikke proficiat met de opening van je zaak. En dit komt allemaal van Robert uit Rotem. En ik mag een plaatje zelf uitkiezen en ik hoop dat ik goed gekozen heb. Die flippers en die rode zonne van Barbados.

0: En dat was helemaal heel speciaal voor Peter en Swanny. Dan gaan we het volgende blaadje draaien voor alle mensen die op de Meeuwerkiezel wonen, als ook voor alle medewerkers, DJ's en luisteraars van Radio Monza. Eveneens voor Elsa en Joe, dankjewel. En deze muzikale groetjes komen van Rieke Schoten. Ik zou zeggen, Rieke, bedankt voor dit telefoontje, de groetjes retour. En wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje, het Cocktail Trio. En wie heeft de sleutel van de jukebox gezien?
1: Hey, hey, hey.
2: Zet die plaat af.
3: Dat kan niet.
2: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

En dat was natuurlijk een plaatje van Lisbeth en Heel Dicht Bij Jou. Het volgende plaatje gaan we draaien voor alle luisteraars, DJ's en medewerkers van Radio Mansa, als ook voor Riet Vermeer en Tungelrooy. Verder voor Elsa en Tjeu, dankjewel. En deze muzikale groetjes komen van Jan uit Kersten. Ik zou zeggen, Jan, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour en je vroeg mijn plaatje te draaien van Dick van Altenaren. Eén moment met jou samen.

Heel speciaal voor Jan uit Kersten natuurlijk, Dick van Altenaar en één moment met jou samen. Dan gaan we de volgende muzikale groetjes draaien voor Jacques en Margriet. Voor de collega's van Bewel, Chris en Betty, Schra Tillemans, Jo van Bussel en Mia, Jo Smeets, Karin en Jo, Richard en Debbie, Svenny en Peter, Peter Becks, Barry en Linda, Jan en Edwig van Heusden, Daphne, Finn en Emma, Katrien en Bob van Heusden, Mattie en Sandra, George en Janine, Rick en Willy van de Schone Reizen, Elsa en Joe, dankjewel. Verder voor alle medewerkers, DJ's en luisteraars van Radio Monza. En deze muzikale groetjes die komen van Robert uit Rotem. Ik zou zeggen, Robert, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour. En je vroeg mijn plaatje te draaien van Hansie Hinterzeer. Ik heb er eentje gezocht. Dat is lied van de bergen der Heimat.

Dat was helemaal heel speciaal voor Robert uit Rotem. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor Elsa, Sibyl en Magda natuurlijk. En de groetjes vanuit deze studio en geniet ervan. Anne-Christie en De Roos.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

En we gingen na het tijd zijn van 22 uur van start met een plaatje van Erik van Eegen en Sanne en twee witte paarden. De volgende is er eentje van Benny Nijman en Mien Schoenste Kadoke.

En dat was natuurlijk een plaatsje van Frans Bauer en Wat ik je zeggen wil. De volgende is er eentje van Bobby Prins en Toe, kom in mijn armen.

En dat was natuurlijk een plaatje van Anja en zij zong voor u natuurlijk De Laatste Dans. De volgende kreeg van Tina Rosita en De Parkeerplaats van Mijn Hart.

En dat was natuurlijk een plaatje van Anneke Grunlo en De Zuidenwind Waait. De laatste voor vanavond is er eentje van Mieke en Bandit, Zilver en Kristal.

Inderdaad, beste luisteraars, we zijn weer aan het einde gekomen van dit verzoekplatenprogramma op de maandagavond hier in de studio's van Radio Monza. Ik wil toch nog iedereen bedanken voor het luisteren en zeker iedereen bedanken die gebeld hebben naar deze studio allemaal. Hartelijk dank ervoor.

Voor de mensen die nog niet gaan slapen, kunnen rustig verder blijven luisteren naar een non-stop programma. En dit tot morgen vroeg 9 uur, dan ben ik weer aanwezig met mijn dinsdagochtendprogramma.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: Sengkast.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg

tijd. Het was toch normaal, ik had veel te verliezen. En ik had voor mezelf al zo weinig tijd. En dan liep ik van je weg,

aan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

een mens dat ooit vindt. Ik wist nooit een antwoord op al je vragen, maar ik heb geprobeerd, ik heb je heel echt bemind. Oh, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. Je had je misschien alles anders voorgesteld.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Diego, zijn we weg?
1: Waar gaan we?
2: Wel,
1: Ja, het is crisis.
3: Het is crisis.
1: Allee, jong.
3: En ik mag niet meedoen, of wat?
1: Weet je wat? We gaan bananen eten.
2: Bananen?
3: Dat is gezond. Kijk maar naar mij.
1: Allee.

0: was toch wel plezant, hè?
1: Ja. En is het een banaan in je oor?
2: Weet je wat, mannetjes? We zullen nog een kiloke bestellen bij bolleke.krom.
1: Ja, want bananen eten is gezond en je blote kont.
3: Radio Monza. Sinds jaar en dag gewoon de beste.

mensen zijn die om kleur elkander haten. Het maakt geen verschil meer of je blank bent, bruin of zwart.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.